0: Hello?
1: Dit is
0: Angel van Gijs. Dit is Angel van Gijs.
1: Morgen, dit is Angel van Gijs.

moet ik wel gaan aanvragen voor de gaat de set, dus dat zijn ik heb PC in ieder geval, hè. En dan zijn ik ook een keer, dat is wel perfect, zie.

0: Roosmalen 1, vooral de Gelderland, maar zoek maar dat we zijn dat ik echt naar de booking. We hebben een voor een naam, dat is al een landpark. Ja, dit is de landpark, dat is al een zo'n verre nummer. Dat is een bord, dat is een master, eigenlijk. Dat is wat ik ga. Dus ik, de concurrent was wel limité à 75 000 livres ou 5 mois extérieur à 5 mois. Bien, le garage est sur la station extérieure à la catégorie. Bien, c'est comment, Michael?
1: Bonjour, Michael.
0: Bonjour, Michael.